0: So, als kerstje stil ze Instagram, go wel koepelen er aan alle er een balak aan vliegen zo. Beg ze ik instant onschalige. Ach, aan vliegen ze kastje, krijg ze aan er aan zijn le Toby Daintree, agus Sam Finkelstein, agus Kiapum Gul ze aan waar vader. Agus kijk me ra, tell me ik zul ga moor le kiel nieuwige. Lum ze Jess Spencer, agus voor de best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
1: Totally Irish 98 FM.
2: Dublin's best music mix at night. One, two. With GoDating.ie. Your dating go-to.
1: 98 FM.